0: Dat is dan een kermisschap.
1: Central 5051. Central 5851.
2: It's 51, was that for me?
1: Affirm, can you TX dispatch?
2: Affirm.